0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws. Van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu... Non-stop muziek.

I want you guys to say, what's love got to do? Got to do.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofian Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-en-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. En de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. Er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. En IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

Goedemorgen luisteraars, het is zaterdag. Zaterdag 29 augustus, alweer de laatste zaterdag van augustus. Ja, de vakantie zit erop. Voor een ieder maandag moeten de scholen weer beginnen en gaan de meeste mensen wel weer aan het werk. Het is niet anders, het hoort erbij en we gaan er maar voor. Als we nu naar buiten kijken, dan zien we dat de zon schijnt, maar ja, het kan zomaar weer een buitje regenen, zometeen. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar Radio Stad Montfoort. We hebben tot 2 uur weer een aardig programma. Veel muziek en af en toe wat te vertellen. Ik ga maar met muziek beginnen. Met A Middle of the Road en Sacramento.

Ja, dat waren natuurlijk de Beatles met Help. Ja, dan even een plaat voor onze vaste luisteraars. Ja, zoals altijd, Henny van de Kamp. We gaan draaien en dat moet dan natuurlijk wat worden van Fats Domino. Dit keer is dat Jambalaya.

Ja, dat is ooit een hele grote hit geweest van Kamal, de Elephant Song. We gaan lekker door met de Moody Blues en Whites in Nights in White Satin.

Ja, de Cats met Scarlet Ribbons. Daar zal ik Martin van der Poel wel een plezier mee gedaan hebben, denk ik. De volgende die ik ga draaien is van de Walker Brothers. Ik ga het draaien No Regrets.

Ja, dat waren de Rolling Stones weer eens, hè, met Lady Jane. We gaan door en wel met Beckman Turner Overdrive, met Looking Out for Number One.

Ja, dat was Every Dutch Child met I Want to Live. En dan heb ik net een telefoontje gehad en een verzoeknummertje van Marien. En die wilde graag wat horen van Danny Vera. Hij vroeg of het mocht, natuurlijk mag dat. We proberen zoveel mogelijk aan de wensen te voldoen. Ik ga wat draaien van Danny Vera en dat is dit keer The White.

Ja, dat waren ze weer eens, ABBA, maar niet met de Dancing Queen, want die hoor je zo vaak, maar Ring Ring. Daar zit het eerste uurtje er alweer op. Ja, als het mooie muziek wordt gedraaid, dan is het heel gauw de tijd om, like it. We gaan er even uit voor koffie en een reclame en het nieuws en daarna komen we terug. Ik ga eruit met het It's a Long Way There van de Little River Band.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker één persoon om het leven gekomen. Vijf andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. En de brandweer in Meeden verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog. Het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

Goedemorgen luisteraars, tweede uur van het programma Stadspraat. En dat begonnen we natuurlijk met de Golden Earring. Met Wendelady Smiles. Ja, het is hier gezellig geworden. We zijn met z'n drieën momenteel. We zitten nog steeds aan de koffie en er zat een lekkere koek bij. Dus wat moet je nog meer? Ja, lekker muziek draaien. We gaan maar door met Hot Chocolate en Emma.

Ja, dat was Rob Hoeken met Rhythm and Blues Group met Drinking on My Bed. Nou, er zijn weinig mensen die dat doen, denk ik, in bed drinken. Of misschien heel veel. Je zal het niet weten. Ik heb voor u even een voetbalprogramma, want de bekerwedstrijden zijn weer begonnen. De voetbalvereniging Linschoten die speelt om 3:00 een thuiswedstrijd tegen Bergambacht. Montfort SV die speelt om 2:30 een voetbalwedstrijd bij CSW in Wilnis. En de FC Oudewater die speelt om 2:30 een wedstrijd in Zoetermeer bij DSO. Sportvereniging DSO. En dat was het voetbalprogramma, zover als ik hem weet. We gaan naar Simon & Garfunkel toe en ik laat horen The Sound of Silence.

In the Country, Cliff Richard en The Shadows waren dit. Ja, dan hebben we een jarig in ons midden. Tom van der Lid is vandaag jarig. Tom namens mij, Bart en Gijsbert die hier zit. Van harte gefeliciteerd. We gaan een nummer voor je draaien. En dat doen we natuurlijk van Neil Young. Ik ga draaien Harvest.

Shine Silently van Niels Lofgren. We gaan naar Blooming toe. Je weet al, zo'n lekkere donkere dame. En we horen de Bannerman.

Ja, dat was Al Stewart met Onderborder. Ja, ik heb net een berichtje gehad dat Dre en Kees, die zijn helaas verhinderd. Dus die zijn er niet straks. Ik ga het om 11 uur de computer aanzetten en dan gaat de computer het goed maken de rest van de dag. Ik ga nu nog wel muziek draaien, want ik heb nog even de tijd. Suspicious Mind van Elvis Presley.

0: whatever.
1: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
2: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
3: Radio Stad Montfoort.
1: Nu het nieuws van 10 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Severin staat dat ze vinden dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief van 8 kantjes schrijft de KNVB dat de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, ook zijn er 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De dader of daders zijn waarschijnlijk nog niet gepakt. De Zwitserse politie roept iedereen op het gebied te mijden. In Os is een fietser van 82 gisteravond overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder ging er vandoor en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Later op de avond werd het vermoedelijke voertuig gevonden in Geffen, zo'n 10 kilometer verderop. De auto was uitgebrand. De politie is op zoek naar de bestuurder. En de inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen. Het was lange tijd een nek-aan-nek-race. Bijna de hele nacht lag het ja-kamp licht op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. En toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. In de hoofdstad Reykjavik stemden de meeste mensen nog voor. 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de Icesave-bank. Een paar jaar geleden zette een nieuwe regering de onderhandelingen stop. Het weer nog, het is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag wordt het vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 21. En ook morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
2: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
5: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. 1 persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij 1 persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. 4 mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meede in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. En de elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde vervolgens voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer onstuimig met buien en vrij veel wind. Later vanmiddag wordt het vaker droog, ook af en toe zon dan. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Je lokale blik.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. Op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. De aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu Crossroads, de beste country muziek. Presentatie Kees de Haan.
4: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa.
5: Dit is je wekelijkse dosis country, Americana en alles wat ertussenin hangt. Dit uur openen we met drie songs van Puck Johnson. Horen we het nieuwe album van de maand van Brad Paisley. Staan we stil bij de original van de week van Billy Ray Cyrus. En is er een driewerf made in Holland. Kortom, genoeg te beleven. We gaan van start.

Een driedubbele dosis Puck Johnson. Johnson brengt rauwe, ongepolijste Amerikanen met een flinke knipoog. Titels als Thanks to the Cat House en Lowering the Bar verraden meteen dat hij het niet te serieus neemt. By Me a Bayou zette de toon met een moerassige bluesy sfeer. Lowering the Bar gaat er juist wat losser en swingender doorheen. Precies het soort muziek dat Crossroads graag onder de aandacht brengt. Geen grote naam, wel een groot verhaal. Drie songs, één artiest, een prima binnenkomer voor dit uur.

Het album van de maand is Tacklebox van Brad Paisley. En meteen met een zwaargewicht duet. Miranda Lambert schuift aan voor Someone Else's Arms. Paisley, bekend van zijn gitaarvirtuositeit en scherpe pen, en Lambert, een van de grootste countrysterren van haar generatie, vinden elkaar moeiteloos in dit smartelijke duet.

Met een stem vol rauwe soul en country traditie maakt Sarah Lake indruk met haar single If Whiskey Was a Woman. Het nummer pakt de klassieke country thematiek van hartzeer en drank op een hele frisse en krachtige manier aan. Haar doorleefde zang, gecombineerd met de stoere rootsproductie, maakt dit een track die niet snel verveelt.

0: us goodbye.
1: Het origineel van de week komt van Billy Ray Cyrus, de man die in 1992 de wereld veroverde met Achy Breaky Heart en decennia later opnieuw furore maakte dankzij dochter Miley en Old Town Road. She's Not Crying Anymore is het origineel van een song die in het tweede uur nog eens terugkomt in een andere versie. Cyrus blijft ook na al die jaren een herkenbare stem in de country.

0: Los Lobos, de Grammy-winnende band uit East Los Angeles, die al sinds de jaren 70 Mexicaanse-Amerikaanse invloeden met rock en country vermengt, brengt met Paddy Waxong een speelse single. De band is wereldberoemd geworden met een cover van La Bamba, maar laat met dit soort songs horen dat hun eigen repertoire minstens zo veelzijdig is.
1: Heet van de naald.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Old Crow Medicine Show, de band achter de wereldhit Wagon Wheel, brengt hier My Song van het album Cover Stories. Dat album is een eerbetoon aan Brandi Carlile. 10 jaar na haar doorbraakalbum The Story lieten collega-artiesten er ieder hun eigen versie van horen. Old Crow Medicine Show, zelf al jaren een vaste waarde in de Americana, geeft er een eigen, energieke draai aan.

Ashley Monroe, bekend van de Pistol Annies en haar succesvolle solo-carrière, keert terug met de sfeervolle single Haunted. Met haar engelachtige, maar weemoedige stemgeluid weet ze als geen ander een mysterieuze sfeer neer te zetten. De subtiele, akoestische begeleiding accentueert de donkere, bezwerende tekst.

0: De eerste song in Made in Holland van dit uur komt van Job Alone, van het album Halfway Volume 2. Een Nederlandse titel die je bijna als eerbetoon aan onze eigen polders kunt lezen, verpakt in Americana-sferen. Mooi om te horen hoe dicht bij huis dit genre inmiddels wordt gemaakt.
1: Long ago from France came in Huguenots, they believe they sin. Before them there were some Jews. In Portugal they had the blues. Inquisition searched their heads. They came to us for peace and rest. Found

Ook Barney Willemsen vertegenwoordigde dit uur de Nederlands-Amerikanen scene met Big City Nights. Een titel die anders doet vermoeden, maar Willemsen weet er een herkenbare, ingetogen sfeer aan te geven. Weer een naam die

De derde Metronome song is van David van Kolwijk, She's Almost Ready. David is al meer te gast de laatste weken. Nederlandse Americana blijft dit uur goed vertegenwoordigd en van Kolwijk voegt daar zijn eigen melodieuze bijdrage aan toe. Precies het soort ontdekking waar Crossroads graag ruimte voor maakt.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Carly Scott Collins is een van de jonge, veelbelovende stemmen in de country op dit moment. En Hang It Up laat goed horen waarom. Ze combineert een klassiek country geluid met een frisheid die bij haar leeftijd past.

Paisley met Treating Whiskey van Tacklebox. Waar hij eerder samen met Miranda Lambert te horen was, doet hij het hier solo. En laat hij zijn gitaarwerk weer flink spreken. Een mooi contrast tussen het duet en dit meer op zichzelf staande nummer.

Kimmy Bitter brengt met Tipsy Twilight een track van haar album Bittersweet. De titel verraadt al de sfeer, een beetje aangeschoten, een beetje weemoedig. Precies op de rand van de schemering. Het is een fijne, sfeervolle song.

0: We sluiten dit uur af met Zac Top en Good Girls and Cowgirls. Top is een van de opvallendste namen van de laatste tijd. Zijn traditionele bijna jaren 90 geluid slaat aan bij een nieuwe generatie luisteraars die op zoek zijn naar echte country. Een toepasselijke, energieke afsluiter van dit eerste uur. Blijf zitten, want in het tweede uur staan we stil bij het overlijden van Dolly Parton. Horen we hoe Brandy Carlile door collega's wordt vertolkt. En is Turner Cody onze spotlight act.
1: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
2: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
3: Radio Stad Montfort.
1: Nu het nieuws van 1 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 50 7713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
6: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
5: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu Crossroads, de beste country muziek. Presentatie Kees de Haan.
7: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

Welkom bij deel 2. Dit uur een bijzonder moment. We staan stil bij Dolly Parton, die op 80-jarige leeftijd is overleden, met 3 songs uit haar rijke oeuvre. Ook horen we hoe Brandy Carlile dit uur door anderen wordt vertolkt. En is Turner Cody onze In The Spotlight gast. Verder volop nieuwe singles. Jason James opende met Honky Tonks In Mind. James staat bekend om zijn eerlijke, klassiek geïnspireerde countrygeluid, met invloeden die duidelijk teruggrijpen op de honky-tonk-traditie. Een stevige binnenkomer die precies de sfeer van dit uur zet. Traditionele country zonder opsmuk. MUZIEK

Nu twee songs waarin collega-artiesten het werk van Brandy Carlile vertolken, onze act van de maand. Die Everett Brothers, het Amerikaanse broederduo uit North Carolina, brengt Have You Ever, terwijl Kris Kristofferson, de legendarische songwriter en acteur, die we eind 2024 verloren, met Turpentine hun bijdrage levert. Carlile zelf brak in 2018 groot door met dat album. Mooi om te horen hoe verschillend haar songs klinken in de handen van anderen. Bij de Evets wat luchtiger, bij Kristofferson juist doorleefd en sober.

Brad Paisley met Tell Me Your Life Story van Tacklebox. Een song die, zoals de titel al zegt, draait om verhalen ophalen. Precies het soort songwriting waar Paisley al zijn hele carrière goed in is. Weer een andere kant van hetzelfde album dat we deze maand op de voet volgen.

Van het album Outskirts of Town komt dit duet van Mo Pitney en Jake Worthington. Beide heren gelden als bewakers van de traditionele country. En dat is in deze titel en de uitvoering goed te horen. Een eerbetoon aan het ouderwetse geluid.

De van Hawaii afkomstige zanger Jos Tatofi, vaak de Luther van Dros van de Stille Oceaan genoemd, maakt een verrassende en geslaagde uitstap naar de country roots op zijn single Baby Blue, geschreven door Hans Bouwens van de George Baker Selection. Zijn fluweelzachte, krachtige stemgeluid geeft deze ballad een unieke, soulvolle lading die je zelden hoort in het genre.

0: Eerder in deze aflevering hoorden we het origineel van Billy Ray Cyrus. Hier is de versie van de Zuid-Afrikaanse formatie West. Interessant om de twee uitvoeringen naast elkaar te zetten en te horen welke keuzes een andere artiest maakt met dezelfde song. West geeft het geheel een iets eigentijdse jasje.
1: Crossroads met country muziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier.

Kenny Chesney, een van de grootste stadionvullers die de country kent, brengt met Silver Sands Marina precies het soort ontspannen, kunstgeoriënteerde song waar hij zijn naam mee heeft gevestigd. Zon, water en country. Het is zijn handelsmerk en het werkt hier weer als vanouds.

Fender uit 1970. Daarna Here You Come Again, een van haar grootste crossover-hits. En Eagle When She Flies, een song die haar kracht en onafhankelijkheid als vrouw in de muziekindustrie treffend samenvat. Parton verkocht in haar 60-jarig durende carrière meer dan 100 miljoen platen en schreef duizenden songs, waaronder Jolene en I Will Always Love You. Deze reuzin van de country is niet meer, maar haar songs zoals deze drie blijven overeind. Rest in peace, Dolly.

Carly Pearce, bekend van hits als Every Little Thing en What He Didn't Do, brengt met You Can Have Him weer een herkenbaar staaltje moderne mainstream country. Pearce weet feilloos de balans te vinden tussen persoonlijke teksten en radiovriendelijke productie. Een stevige, zelfverzekerde single.

Piet Astudillo brengt met Goodbye Texas Tornado een emotioneel en eervol eerbetoon aan de rijke geschiedenis van de Tejano en Tex-Mex muziek. Astudillo, bekend van zijn werk met Selena y Los Dinos, combineert traditionele Latino-invloeden met warme country-elementen. Het nummer is een weemoedige groet aan vervlogen tijden en muzikale helden, omlijst door prachtig accordeonspel en meeslepende zang.

De gast in de rubriek In de Spotlight is Turner Cody met twee songs. Cigarettes Inside en Delmer Avenue laten samen goed horen waar Cody voor staat. Rauwe, verhalende Amerikanen met een flinke dosis eerlijkheid. Twee songs, sober geproduceerd met een nadruk op tekst en stem.

We sluiten deze aflevering af met Miranda Lambert, die we eerder al hoorden in duet met Brad Paisley. Nu solo met haar nieuwe single Till the Going's Gone. Lambert is een van de grootste namen in de hedendaagse country, met een indrukwekkende lijst awards op haar naam. Een gepaste, krachtige afsluiter van deze 2 uur durende aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Crossroads.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beeld is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. En dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu Emma Wieder Volksmuziek. Duitsstalige volksmuziek. Presentatie Richard Pronk.

Ja, luisteraars, het is weer tijd voor twee uurtjes immer wieder volksmuziek hier op de radio. Het begon allemaal in 2008 en we zijn vandaag alweer aan de 900ste aflevering bezig. Al heel wat jaartjes immer wieder volksmuziek hier op de radio. Aflevering 900. Net als alle andere afleveringen, gezellige Duitsstalige muziek. En we begonnen met Andrea Berg. Het afgelopen weekend, het laatste weekend van augustus, was weer een gezellig weekend met heel veel slakermuziek op de tv. Eerst op de zaterdagavond de grote open-air show van Giovanni Zarella op de ZDF en natuurlijk op de zondagmorgen de laatste reguliere aflevering van Immer Wieder Zondags. En volgende week zondag nog een live terugblik van 30 jaar Immer Wieder Zondags. We nemen het ze allebei even door. Het eerste uur de grote show van Giovanni Zarella en tweede uur Immer Wieder Zondags. We begonnen met Andrea Berg, Das kann uns keiner nehmen. In het eerste uur ook wat nieuwe singles die voorbij komen en de plaat van de maand en de artiest van de week. Dat komt allemaal voorbij het eerste uur en het tweede uur natuurlijk weer Immer Wieder Zondags en de coverplaat. En dan ook nog twee platen van het album van de maand. Dat zijn natuurlijk de laatste, want in september gaan we weer verder met een nieuw album van de maand. Welkom bij Immer Wieder Volksmuziek, aflevering 900. Veel luisterplezier met die slakenpiloten, Toverliezer Engel

Ja, je hoorde Sandra Maas met Kom doch nur reine. Kom doch nog reine auf eine café. Daarvoor Usrong Baums, thema al auf. Tansen Träumenwild en die Treuvlieser Engel. Afgelopen zaterdag was natuurlijk een groot feest in Mainz. Bij de ZDF met de open air van de show van Gino Valli Sarella. Daarop trad op Andrea Berg onder andere, Julia Lindholm, Andreas Cabalier, Vincent Kroos, Mino Rossi, Frida Gold, Kessen Ott, Pietro Baseli, Polman, Tim Peters, Vanessa May, Linda Hesse, The Two Moon Beats, Gino Valli Sarella zelf natuurlijk, Chris Norman, Neolite, Joe Heindler, F.R. David, dat in het tweede uur. En Sarah Brighton. En nog veel meer gezellige muziek. Er komt straks meer voorbij. Van onder andere Julia Lindholm komt straks nog voorbij. Neonlicht. En als er tijd voor is, Semino Rossi. Dan misschien het tweede uur. Maar we gaan nu even terug van Mainz naar Nederland. Want Michel Wolsink heeft eind augustus een nieuwe single uitgebracht in het Duits. En die gaan wij natuurlijk voor jullie draaien. Hier is een nieuwe single van Michel Wolsink. Das einmal eins der Liebe. Dat is zijn nieuwe Duitsstalige single.

Ja, je hoorde Neon Licht afgelopen zaterdag ook nog te zien geweest bij de grote show van Giovanni Varela. En de band bestaat uit Nadine Ehrlich en Julian Vieke. En tijdens de uitzending heeft Julian Nadine ten huwelijk gevraagd. Ja, ze zijn al een tijdje een popduo, maar nu heeft hij haar eindelijk gevraagd. Van een popduo gaan we nu naar een familie die ook zingt. Dat zie je heel vaak in de Duitsstalige genre, vooral de volksmuziek. En we gaan daardoor naar Zwitserland. Een beetje een familie zoals Usch die Drieten. Maar dat is... Usch die Drieten zijn drie generaties. En bij deze familie is volgens mij gewoon maar één generatie. En ik heb het over de Moser familie. En die familie bestaat uit vader, moeder. Nou, ik had het allemaal netjes op het scherm staan, maar dat is even verdwenen. Het bestaat uit twee dochters, een zoon en hun vader. Ze zingen gezellige Zwitserse volkstimelige muziek. We gaan luisteren naar de Moser Music. Maar eerst nog even de vorige platen afkondigen. Ben ik helemaal vergeten. Neon Licht, Conwy Lassenloos, Die Krumetalen, Rainer Marsch, Frieda Kolt, Wiederseen en Michel Wolsink. Dat is Einmal Eins der Liebe. We gaan nu snel verder met de Moser Music uit Zwitserland. We beginnen met Joanna, Zenesinger en De Komende Zeiten. En dat is de artiest van de week. Die gaan we nu draaien. Een beetje verwarrend al die verschillende zaken hier bij Immerwiede Volksmuziek. Maar dit is echt de artiest van de week. Straks komt de artiest van de maand. Maar eerst dus uit Zwitserland, Moser Music.

Ja, dat was de artiest van deze week, de Mose Music. En ja, de leden van de familie, Rudy, Sarina, de oudste dochter, de middelste dochter Lorena en de jongste zoon Kilian. Dat is de Mose Music, de artiest van deze week. De artiest van deze week wordt vervangen door de CD van de maand. En het is nog steeds de absolute slager van die jongen Waldensteiner. Vandaag dus de laatste paar platen van dat album. En we gaan snel verder met Ein Hauch von Süden. Hier zijn nogmaals de jongen Waldensteiner als CD van de maand bij Immer wieder Volksmuziek.

0: Zandvoort. Ja, dit was dan weer het eerste uur van Immer Wieder Volksmuziek. Het ging weer lekker snel als het gezellig is. Je hoorde nog Vincent Kroos. Oh nee, die komt zo meteen twee uur. Daar beginnen we mee. Zemmig Baum, Kouwbouwers. Julia Lindholm, Taxi Nacht Paris. Ook nog opgetreden bij de show van Tino.
1: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
2: Je lokale blik.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
1: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de tweede plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Emma Wieder Volksmuziek. Duitsstalige volksmuziek. Presentatie Richard Pronk.

Welkom terug bij het tweede gedeelte van deze 900ste aflevering van Immer Wieder Volksmuziek. We begonnen met Ik vraag een vuurne vriend van Vincent Groos en Tim Peters. Ook te zien geweest in het laatste weekend augustus bij de grote Gino Vanini Cirella Show op de ZDF. En de volgende artiest heeft daar ook opgetreden, Semino Rossi. En ook de zondag, de laatste zondag van augustus, was natuurlijk ook nog de laatste officiële uitzending van Immer Wieder Sonntags. Volgende week in september is de echte laatste live uitzending van Immer Wieder Sonntags. Een soort een terugblik op al die jaren Immer Wieder Sonntags. Want volgend seizoen komt het helaas niet meer terug. Ook al hebben ze van alles geprobeerd bij de Duitse televisie. Maar hoogstwaarschijnlijk lukt het niet om het volgend jaar weer terug te krijgen. Dat is wel erg jammer. Maar dan gaan we toch maar lekker blijven genieten van de muziek die wij voor jullie draaien bij Immer Wieder Volksmuziek. Tijdens Immer Wieder Sonntags traden onder meer op Inka Bouwse, Beatrice Ekli, Zwijwie Eins. De zomerhitcompetitie tussen Patrick Steindl en Sonny Boy. En die werd gewonnen door Patrick Steindl. Die gaan we straks draaien. Sunrise, Ronja Volger, Tiroler Wind, Mike en Peter Kraus, Eva Lukinger, Calimero's, Claudia Jung en Florian Zilbereisen. En van de paar komen er nog voorbij het komende uurtje. We gaan nu even luisteren naar Semino Rossi met Waanzin oder Liebe. Welkom bij het tweede gedeelte van deze 900ste aflevering van Immer Wieder Volksmuziek. Veel luisterplezier!

Ja, dat was gezellige muziek hier bij Immerwieder Volksmuziek. Zoals we natuurlijk al de hele tijd doen. Al een 900 afleveringen lang. Je hoorde die Calimero's met hun single Summer Holiday. Een bekend melodietje hoorde ik al. Stroomasval im Herzen van Die Rolle Wind. Beatrice Exli met Tietzum Heigo. Lekker Zwitsers dialect van haar. En Semino Rossi, Waanzin Ode Liebe, daar begonnen we mee, dit kwartetje van vier. We gaan nu weer verder met een absolute slager. Het album van de maand augustus van de jongen Walden Steiner. Nog twee platen daarvan. En dan gaan we de komende week uitzoeken welke album ik volgende week in de volgende maand in september voor u ga voorstellen. Maar eerst nog die jonge Walden Steiner en Vroom die vuur die ewigkeit.

Ja, dat was Ronja Voorger, Herzenmensch. En daarvoor die Calimero's, Du hast du gut gemacht. En Sunrise, Ich weiße Kleid, Du richtige Nacht. Alle drie tralies op bij de laatste officiële uitzending van Immer wieder Sonntags. En daarvoor nog der absolute slaker, Freunde für die Ewigkeit, die jungen Waldensteiner. Ook opgetreden tijdens de grote show van Giovanni Cerelli op de ZTF. De Joey Henley. En die had Schwer zu erklären gezongen. En dat is een Duitsstalige versie van Words. En wel bekend van F.R. David. En ja, die kwam ook nog optreden. En op een gegeven moment traden ze samen op. En we gaan deze plaat als coverplaat van deze week draaien. Volgens mij heb ik hem al een keer eerder gedraaid. Maar dat maakt niet uit, want het zijn beide hele mooie nummers. We gaan eerst beginnen uit de 1983. F.R. David met Words. En de coverplaat van Joey Handler, Schwer zu erklären, komt daarna voorbij. En dan gaan we luisteren naar de winnaar van de zomerhitcompetitie van Immer wieder Sonntags. Een heise sommerflirt van Patrick Steindl. Maar eerst F.R. David met Words als coverplaat van deze week.

Ja, je hoorde de nieuwe single van Eva Luginger en die heet Weitenstrassen. Daarvoor Patrick Steindl en Heiser Sommerflirt, de winnaar van de sommerhitcompetitie van Immerwieder Sonntags van 2026. En daarvoor de coverplaat van Patrick Steindl en Joe Heindel. Nee, van Joe Heindel en F.R. David moet ik natuurlijk zeggen. En The Words. We gaan nu naar de laatste plaat van het album van de maand ter absolute slaken van de jonge Waldsteiner. En we gaan luisteren naar een gezellige medley van die jonge Waldsteiner.

Ja, luisteraars, dit was dan de 900ste aflevering van Immer Wiener Volksmuziek. We sloten af met Helene Fischer en Florian Silmerhuizen en Shaul Malherijn. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben van de muziek die ik voor jullie gedraaid heb deze week. Ik bedank u weer voor het luisteren. Heb een fijne week en tot een volgende keer bij een nieuwe uitzending van Immer Wiener Volksmuziek. En we gaan gewoon op naar de 1000. Dus Immer Wiener Volksmuziek nog steeds te luisteren bij deze radiozender. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en heb een fijne week en tot een volgende keer maar weer.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hoge snelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Brugmans.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws. Van 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam daarbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Brugmans.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws. Van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws. Van 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. 2 vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd 4e op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag. Daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pakslag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.
4: Keep on rockin', keep on in the rockin'.

Lama Datang, oftewel een hartelijk welkom bij wederom een nieuwe aflevering van het programma Indomoed hier op Radio Stad Montfoort. Heel veel mooie muziekjes, Engelstalig en Maleis. En dan wordt gewoon een uurtje lekker genieten, terug naar de tropen. Met heel veel liefde samengesteld en ik hoop dat u het met net zoveel enthousiasme gaat omarmen en naartoe blijft luisteren. We gaan verder met een hele mooie Edu Schalk. En er stond een hele rare mededeling dat Edu Schalkwijk, daar ben ik dat nagegaan, maar het is gewoon Edu Schalk en dat wijk waar dat vandaan komt. Mama Boe, wat had die?

Ja, dan nog een maar actieve Edu Schalk, ADHD Schalk, met een heel mooi nummer. Er is ooit een keer in de studio nog van Radio 9 een Indische zanger bij mij op visite geweest om zijn muziek te promoten. En die heb ik ook al die jaren nog steeds op Facebook. En nu blijkt dus pas dat we een verleden delen als kind. We hebben in dezelfde straat gewoond, in de Van der Ravensteinstraat in Den Haag. Heel lang geleden. En dat is Gerard Smit. En toen zei ik, goh, wat leuk. Ik zei, dan moeten we zeker wat gaan doen. En dan gaan we ook twee nummers van je draaien. Een hele mooie uitvoering van Akujatu Cinta, dat is toch wel mijn favoriet. En We'll Meet Again. Gerard Smit.

Twee hele mooie nummers van Gerard Smit, mijn straatgenoot, toen we nog heel jong waren. Prachtig. Ik had het vorige week beloofd, een Indisch recept, en dat gaan we ook doen. Satay Ayam gaan we doen. Dan krijgt u nog even de tijd om uw telefoon in gereedheid te brengen om het op te gaan nemen. Of, tenzij u Steno kent, het snel op te schrijven of eventueel morgen terug te luisteren. Dan kunt u het iedere keer ook weer terug schrijven. Op de pc of op de telefoon. Maar eerst gaan we draaien CEO Mama E van Jim Parnell en daarna het recept van de week.

Zoals beloofd, een recept. Een satay ayam. Nou, dat is een Indonesisch gerecht bestaande uit gegrild kippenvlees. Dat op spiezen wordt geregen. Houten of stalen. Maar hout is het lekkerste. Dat moet je eerst dus die satéstokjes in het water liggen. Of leggen. En dan goed nat laten worden voordat je het vlees erop doet. Want anders heb je heel veel splinters in je mond. En dat is niet de bedoeling. Nou, het vlees wordt gemarineerd in een kruidenmengsel van heerlijke kruiden. Waarna het wordt gegrild tot een goudbruin en smaak. En totdat het goudbruin en smakelijk is. En het wordt meestal geserveerd met een rijke pindasaus. Rijst of nasi goreng en soms met groenten. En het gerecht is populair in heel Indonesië. Nou, niet alleen in Indonesië. En het wordt vaak gegeten als streetfood. Nou, een recept van 4 porties. En dan hebben we nodig 700 gram kip dijfilet, dat is het lekkerste. 1 ui in kleine stukjes. 2 grote tenen knoflook, fijn. Dus persen, snijden. 1 theelepel katoenbar, dat is korianderpoeder. Dan 1 theelepel jahe, dat is gemberpoeder. 1 theelepel laospoeder. 1 theelepel jintan, dat is komijnzaad. En 1 theelepel gulujawa of 1 theelepel bruine suiker. Maar de voorkeur gaat uit naar gulujawa. En 2 flinke theelepels sambal oelek. 4 eetlepels ketchup manis en sap van een halve citroen. Nou, extra nodig een flinke scheut ketchup om te lakken. En een bakkerskwast en een bakje. Dan gaan we beginnen. Laat ongeveer 20 satéstokjes weken in water, wat ik al zei. Snijd de kipfilet in blokjes van 1,5 tot 1,5 centimeter. Beslist niet te groot. Geen Hollandse saté. In Indonesië krijg je hele kleine stukjes. Leg ze even apart in een grote kom. Fruit de fijn gesneden knoflook en fijn gesneden ui op middelhoog vuur. In een pan met een scheut zonnebloemolie en bak ze glazen en laat iets afkoelen. Stop dan de ui, knoflook, katoenbar, jahe, laospoeder, jintan, gulu, jawa en sambal oelek in een staafmixer en mix tot een mooie pasta. Voeg dit toe in de kom met de in stukken gesneden kip. Roer goed door zodat de pasta verspreid is. Voeg nu de ketchup manis en de halve citroen, zout en peper naar smaak. Ik doe het helemaal niet, maar dat moet u zelf weten. Lekker door en dan goed door elkaar heen roeren weer. Laat minimaal 1 uur staan, maar bij voorkeur een nacht als je het echt lekker wil hebben en dan gewoon in de koelkast zetten. Nou, rijg de kip op de satéstokjes en bak op hoge temperatuur op de barbecue. Vul een klein kommetje met wat ketchup manis. Bestrijk steeds lichtjes aan beide kanten. De saté ayam, dat is lakken, dat die lekker glimt. Tot ze een mooie bruine kleuren krijgen. En ja, regelmatig keren en dan is het helemaal in orde. En wat hoort daar dan bij? Toch ook wel een lekker drankje. En daar hebben de Toba-zingers het over. Lisoy. En die worden me daar een partij dronken, die lui.

0: Missen Horas.
1: En geen idee wat het betekent. Het zal een streektaal zijn, want als je het gaat vertalen, want Indonesisch naar het Nederlands, dan komt er helemaal niets uit. Ja, dat gaat zo. We gaan twee nummers achter elkaar doen, wel hele mooie. Rudy Wairata en gevolgd door de Eastern Aces met Mukwai Hula. Maar eerst Fly Me Back, Rudy Wairata.

Ja, prachtig. Ja. Ik heb een beetje gekeken ook nog of er passers waren. Die zijn er ook wel, maar heel erg ver weg. En ja, ik weet, Indische mensen die weten het sowieso te vinden. En die gaan er ook gewoon naartoe als het leuk is. Maar wij Nederlanders doen dat niet. We houden het in de buurt. En dat is alles, want dat is voor hun heel iets anders dan voor ons, voor Blanda's. Het is een, hey, hoe gaat het, tijd niet gezien. Hoe waren de kerstdagen, ook al is het in mei of in juni. En als we dan een, dat heb ik meegemaakt, blijft leuk. Maar goed, The Entertainers, ja, met Edu Schalk ook, hè. Maar een hele mooie, Kau Bukan Dirimu, ik ben voor jou gevallen.

Ik weet niet of Evelien Goud op dit nummer meezong, maar het is wel een hele mooie en zij vertolkte de stem van Davy Hill, want daar is die origineel van. Ja, je bent 9 maanden weg geweest, er gebeurt een heleboel en dan komt er ook iemand te overlijden die ook nog bij je is geweest in de studio destijds. En dan heb ik het over Ricky van de Ricky en de Rhythm Strings. Maar zijn muziek hebben we nog steeds en vergeten zullen we hem niet, zolang we hier zijn. De Luc Bajour, oftewel de baai van Bajour. Het gaat over soms hele kleine, mooie melancholische herinneringen. Laten we het daar ophouden.

U zult het wel vast en zeker opgemerkt zijn. Het is een hele andere uitzending dan die van vorige week. Maar ja, we draaien alles wat met de Indische, Indonesische en Molukse dingen te maken heeft. Behalve heavy metal. Dat ook al spelen ze dat nog zo mooi, dat doen we dan niet in dit programma. Evelien Goud, we hebben haar naam net al genoemd. En die zingt over haar moeder Ibu. Nou ja, Ibuku.

kijk ik naar het klokje van ongehoorzaamheid en dan zie ik dat de tijd erop zit met nog twee nummertjes te gaan. En dat is wel, ja, dat zijn lange nummers hoor, dus denk niet van hoe kan dat nou, want meestal duren die dingen niet zo erg lang. Maar deze nummers dan weer wel. En dat is dan de Tropical Sound Group met Ryan Pulau Klapa, Klapa, dus kokos. En dan nog een stuk van de Parvarindo. En dat is heel mooi, Spanish Ice Instrumentaal Angrung. En wat dat is, dat gaat u straks horen. Ik zal zeggen, amato, tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Indomoed op Radio Stad Montfoort.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Apkoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Adverteer nu op Radio Stad Montfort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,5 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfort. U zult zien dat het werkt.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

0: Hey Radio Rockrakkers. Staat u wederom alle klaar voor een nieuwe aflevering van... De enige echte Montfoortse Rock and Roll Methode. Een heel mooi programma hebben we in petto, met allemaal lekkere muziek. Informatie over een dansschool in Montfoort met hele leuke rock'n'roll lessen. Daarover straks meer, zonder meer. En ja, dan gaan we beginnen met een band, de band Hot Rock. En dat is ontstaan na een tragisch ongeluk in 1989, waarbij de oorspronkelijke bassist en oprichter van de Nederlandse rockabilly band Wildcat, Roel Hazelhoff, nou wie kent hem niet, ernstig gewond raakte aan zijn hand. En omdat de band hem niet wilde vervangen, gingen de overgebleven leden door onder de naam Hot Rock. Nou, en daar kwam een album van uit, After the Wildcats. En daar gaan we van draaien, een hele mooie. Breaking Back Again, of Breaking Rock Again.
1: Fuck you, man!

Ja, we zijn begonnen. De aftrap is geweest. Stoelen en tafels langs de kant. Want ja, we gaan heel veel doen vandaag. En dat doen we meteen met Biddy Wiggle en de Wiggles Honey Bun.

4 LP's hebben ze uitgebracht en ik heb veel meer. Rara, hoe kan dat? Maar ja, ik heb geen idee hoe ik eraan kan. Maar de 4 LP's heb ik ook staan. En ja, ik draai het met plezier. Het blijft gewoon lekker. Billy Wiggle en de Wigglers. Vroeger een paar maal gezien en ik vond het geweldig. We gaan er 2 achter elkaar doen van die Kokomo dingen. Die heb je ook nog, hè? De Black Knights, Baby We're Really In Love. Gevolgd door een hele mooie. En dankjewel Gerard dat je hem onder de aandacht hebt gebracht. Matchbox, Over the Rainbow.

Ja, Gerrit, hij was daar ook live. Ik geef hem maar even mee. Gene Bo Davis werd ook gepost. Een hele cd vol met 30 nummers. En ik had hem boven staan en ik had hem nog niet geript. Maar nu wel. We gaan één draaien. Curfew, niet die ene, maar een ander.

0: Dan kan ik me heel goed voorstellen, als je in Montfort woont en je luistert naar dit programma, dat je denkt van, ik zou best wel op die muziek willen leren dansen. Nou, dat kan, want er is op 7 september maandag, ja, dat is dan wel jammer, maar goed, het zij zo. Dit programma is trouwens toch terug te beluisteren. Ja, de hele week lang. In Danscentrum Promenade, en dat heeft een site, en je moet altijd een beetje een pen bij je houden. www.danschoolpromenade.nl. En dan kan je je aanmelden voor een proefles op maandag 7 september. En wat moet je dan doen? Dus een informatie aanmelden. Dan geef je door je naam, je e-mail en je telefoonnummer natuurlijk en het bericht. Nou, en dan ja, wens ik je heel veel dansplezier. En misschien leen het ook nog wel op dit nummer. De Lennon Rocker, boekie van de Lennon Rockers.
1: Up the boogie. Oh, I got the boogie. Oh, I got the boogie. Yeah, I got the boogie. Oh, I got the real world boogie. The Lennon Rocker boogie that night. Well, I got the boogie. I got the boogie. Ooh, I got the boogie. Yeah.

Lena Rockers, ja, Lena Boys. Goed bij Duitsland in ieder geval. Heel groot. Dat zonder meer. We gaan er twee weer achter elkaar doen. Wel een hele mooie vind ik zelf. Van Carl and the Rhythm All-Stars. Toch wel mijn grote favoriet. I Like to Go. Dan gevolgd door een hele mooie uit Nederland. Jawel, Nederland. You're My Baby van Dead Crazy Beat. Origineel bij Roy Orbison, maar dat is dan hun uitvoering. Rock'n'roll uit Den Haag, dat horen we graag.

Death Crazy Beat, de familie Hanselman. Helaas zijn er twee niet meer onder ons. En dat, ja, vind ik nog steeds jammer. Dan sta je te praten met Chris over een, misschien een herstart van de band. Dan gaat eerst André en dan komt Chris door een verkeersongeluk om het leven. En dat zijn dan sweet memories, zullen we maar zeggen. Ranch Girls en de Okie Dokies, Rockets.

Ja, ook in Nederland is er geweldige rock'n'roll en rockabilly muziek gemaakt en wordt dat ook nog steeds gedaan. We gaan naar Frankrijk. Een band die, een paar jaar geleden hoorde ik hun naam voor het eerst. En ik denk, wat is dat? Daar ga je foto's kijken, een belachelijke grote kuif. Ik denk, nou, dat lijkt een beetje op iemand van vroeger. En die heet René, achternaam ga ik niet zeggen. En echt zo haarlak geval, zeg maar. Vandaag de dag zou je willen dat ik hem had, maar goed, dat is een ander verhaal. Ze heten de Spunny Boys, regelmatig in Nederland, afgelopen weekend nog afgelopen vrijdag in Den Haag op het Wild Rooster Festival. En ze hebben een nummer dat heet Peterborough en dan ga je kijken wat ze daarmee bedoelen. Ik denk dat het is. Dat is een kathedraalstad in de UK met 200 en daar iets meer dan 200.000 inwoners. En daar zal dan dat nummer over gaan. Of het is een persoon waar ze het over hebben. We gaan gewoon met z'n allen luisteren.

Van dik hout zaag men planken, zullen we maar zeggen, de Spunny Boys. En als je, ja, als je de kans krijgt om ze te zien optreden, dan zal ik die kans zeer zeker grijpen. Want het is één grote sensatie. Maar dat geldt ook voor deze, Ronnie Nightingale. En ja, dat is ook iemand uit het noorden en de Hedax. Die heeft ook nog een radioprogramma op Omroep Zilt. Dat doet hij rock'n'roll natuurlijk. En dan praat hij echt met een best wel aardig Fries accent. Maar er is hier niks van te merken. The Tats are still alive.

Ja, en als je eenmaal met het rock'n'roll virus besmet bent, kom je er nooit meer vanaf van je leven. En daar ben ik een voorbeeld van. Op mijn 16e mee begonnen, 70 jaar thans op de teller. En je gaat maar door, heerlijk. The Crocats, twee achter elkaar trouwens. DuckTales en gevolgd door Kees Dekker, een legende in Nederland. Up There.

Up There, Kees Dekker, een legende in rock'n'roll wereld in Nederland. The Wild Boogie Combo, en dat is dan het laatste Nederlandse, nou niet Nederlandstalig, maar Nederlandse bandje wat we gaan draaien, want daarna gaan we even weer op de oude wetse tour. Without 1 million.

Ja, en dat komt eigenlijk. Ik had een twintigtal nummers opgeschreven, uitgezocht thuis. En dan ga je dan mee naar de studio, want ja, je had hiervoor had je ook genoeg 20 nummers. Maar ja, dat waren nummers van 4 minuten, 3 minuten, 2 minuten. En nu kom je nummers tegen van 1 minuut 50 en zo, dat schiet er doorheen. Dus wat doen we dan? Gelukkig hebben we een mapje hier. En dan halen we daar wat uit. En dit is wel een hele mooie en die wil ik gewoon weer een keer draaien.

Beste Endres Anne, en wij kennen hem allemaal van Willeke Alberti en met Spiegelbeeld. En ja, dit vind ik ietsje mooier. Maar ik vind het van Willeke ook een heel mooi nummer, trouwens. Ik heb het ook op LP. Ja, dat beken ik zo maar even. Elvis, the King of Rock'n'Roll.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Je lokale blik.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.
3: Ja, een heel beste avond moet ik zeggen. Luisteraars, beste luisteraars, een hele beste avond. Ik zit vanavond alleen, mijn naam is Gerard Henink, Marcel is er even niet. Maar het zal vast wel lukken. Ik heb mooie muziek bij me, want dat vind ik tenminste zelf. En dan hoop ik dat de anderen dat ook vinden. En ik begin met een stuk uit een grote serie van Buck Clayton, de trompetist. Buck Clayton's Jam Sessions. Die werden gemaakt begin van de jaren 50 van de vorige eeuw, alweer heel lang geleden. En daarop speelde hij met een groot aantal mainstream, de top van de mainstream muzikanten van dat moment. Mensen die ook in de Count Basie Band hadden gespeeld, zoals Joe Newman, naast Buck Clayton zelf op trompet, Herbie Green, trombone, Lem Davis, alt sax, nou, ik ga ze niet allemaal opnoemen. De ritmesectie bestond heerlijk uit Sir Charles Thompson, piano, Freddie Green, gitaar, Walter Page, bass en Joe Jones, drums. Ga je luisteren naar een bekend stuk door deze grootheden uitgevoerd. Moten Swing.

Ja, ik denk een terecht applaus van de mensen die de opname mochten bijwonen in 1953. Motor Swing werd heel erg gespeeld door een Buck Clayton jam session met uiteraard Buck Clayton op de trompet. En nog een aantal grote namen uit de begin jaren 50 als solisten. Ja, heerlijke muziek. Ik ga verder met muziek uit de jaren 60. Ook alweer van de vorige eeuw. Ja, het is allemaal jazzmuziek voor oude mensen, zou je kunnen zeggen. Maar dat geeft niet, wij houden ervan. U gaat luisteren naar trompetist Lee Morgan. Hij wordt bijgestaan door Herbie Hancock op de piano, Billy Higgins drums, Jackie McLean, alt sax, Hank Mobley, tenor sax en Larry Ridley op de bas. Gaat u luisteren naar Mostly Like Lee.

Mostly Lee van zijn album Cornbread van Lee Morgan, dus was dat Mostly Lee. Tom Pitt, en hij werd bijgestaan door Herbie Hancock piano, Billy Higgins drums, Jackie McLean en Hank Mobley sax en Larry Wrightley op de bas. Ik ga verder met een favoriet van mijzelf en zeker ook van Marcel. Misschien luistert hij wel, wie weet. Red Garland en dan zijn trio samen met Paul Chambers en Art Taylor. Ga die luisteren naar een stuk wat we wel vaker draaien, maar waar we nooit genoeg van krijgen. Please send me someone to love. Het Red Garland trio.

Red Garland, Paul Chambers en Arthur Taylor. Het Red Garland trio. Zij speelden een prachtige uitvoering van Please Send Me Someone to Love. Ik ga verder met John Coltrane. Opname uit 1958. Hij was de leider van de groep die naast hemzelf op de noodzaak nog bestond uit grootheden. Wilbur Hardin, trompet, Curtis Fuller, trombone. Tommy Flanagan, piano. Doc Watkinson op bas en Arthur Taylor, drums. Een mooie uitvoering van Once in a While.

Ja, dat was Once in a While in een hele mooie uitvoering door John Coltrane op de tenor sax, Curtis Fuller trombone, Willie Bill Harden trompet, Doc Patterson bas, Tommy Flanagan piano en Art Taylor drums. Ik ga verder met weer een Buck Clayton jam session. Je hoorde het begin van de avond al eentje. Deze, hij heeft er heel veel opgenomen. Deze komt uit 1975. En daarop spelen onder andere mee Earl Warren en Lee Konitz op de alt sax, bas Milton Hinton en drums Lewis, Mel Lewis. Piano Tommy Flanagan, ik ga ze verder allemaal niet noemen. En heerlijke trompet solisten, waaronder Buck Clayton zelf en Joan Newman. Tenor sax Buddy Johnson, Buddy Tate. Ja, dan heb je toch bijna allemaal opgenomen. Maar ik ga er niet verder mee. Ik ga hier gewoon lekker luisteren naar de muziek. En ik heb uitgekozen het stuk The Duke Being You.

The Duke We Knew, een prachtig nummer van een Buck Layton session, jam session. Er waren er vele, maar deze was uit 1975. The Duke We Knew. Het is tijd om er even uit te gaan voor het nieuws. En daarna zijn we weer bij je terug met Jazztime.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Nick.
2: Ja, beste luisteraars, ik ga snel weer verder met deze jazztime. Marcel, die is er even niet, maar vanavond neem ik de honneurs waar. En ik hoop dat u de muziek een beetje kunt appreciëren die ik vanavond heb uitgekozen. Voor het tweede deel begin ik met tenorsaxofonist Stanley Turrentine. Die wordt begeleid door het Gene Harris Trio. Eigenlijk heten ze The Three Sounds. Gene Harris piano, Bill Doddy op drums en Andrew Simkes op bas. En dan die fantastische Stanley Turrentine op de tenorsax. Gaat u luisteren naar hun uitvoering van mooie ballad, Willow Weep For Me.

Willow, Weep For Me, met veel drama gespeeld. Prachtig gespeeld door Stanley Turrentine op de tenorsax. En hij werd begeleid door het trio van pianist Gene Harris, The Three Sounds. Ga ik verder met pianist Keith Jarrett. In 1975 nam hij in de Cullen heel Philharmonie het legendarische album op. The Cullen Concerts, een heel solo album. 3 LP's waren dat. Maar in 1989, 15 oktober 1989, nam hij in dezelfde Kölner Philharmonie het eerste album op van zijn pianotrio. Wat naast zijnzelf op piano uiteraard bestond uit, nou ben ik even de naam vergeten, Jerry Peacock bas en Jack de Jonette drums. Het zou ook net zo legendarisch worden als zijn piano solo optredens. Die optredens van zijn trio. En dat de album waar dat op uitkwam, die opnames, dat was het tribute album. Sorry, en daarvan gaat u nu beluisteren. Loverman, het Keith Jarrett trio.

Ja, meer dan terecht applaus in de Kölner Philharmonie in 1989 voor het Keith Jarrett Trio van zijn album Tribute. Beluisterde u Lover Man. Ik ga naar 1998, naar het Norse Jazz Festival. Toen trad daar op niemand minder dan Michel Petrucciani met zijn vaste trio. Naar zijnzelf bestaande uit Anthony Jackson, bas en drummer Steve Gett. Maar in dit geval werden ze ook naar bijgestaan door Flavio Boltro op de trompet. Stefano Di Battista, sax en Dennis Leloup, trombone. Ga die luisteren naar dit fantastische gezelschap. Met een hele mooie uitvoering van Take the A-Train. Michel Petrucciani.

Ja, dat was een heftige take die train door Meiser, Michel Petrucciani in 1998 op het Noisy Jazz Festival. Met zijn quintet, wat zeg ik, sextet. Ik ga verder nu weer eventjes met wat meer relaxe muziek. Het is ook alweer laat in de avond. U gaat luisteren naar Ben Webster, tenorsax uiteraard, met Oscar Peters en zijn trio. Met hun uitvoering van Bye Bye Blackbird.

Ja, het blijft altijd een mooie samenwerking van onze legendarische tenorsaxofonist Ben Webster en het Oscar Peterson trio. Naast Oscar Peterson op piano, bestaande uit Ray Brown bass en Ed Sigmund drums. Ze speelden Bye Bye Blackbird. Dan zijn we weer bijna aan het eind gekomen van deze Jazz Time. En als laatste stuk heb ik uitgekozen een stuk van een album wat we wel vaker hebben gedraaid. Van niemand minder dan organist Jimmy McGriff. Van zijn album McGriff Avenue, waarop hij samenspeelt met uiteraard Jimmy McGriff, dus op het Hammond B3-orgel, Gordon Bredell en Bill Evie tenorsax, Ronnie Cuba bariton, even kijken, Rodney Jones gitaar, Wilbur Boscombe bas en Bennett, nee, dat is in dit geval Don Williams op de drums. Ga die luisteren naar Jimmy McGriff van zijn album McGriff Avenue. The Dissertation of the Blues.

En met Dissertation of the Blues voor de Jimmy McGriff van zijn album The Jimmy McGriff Avenue zijn we aan het einde gekomen van deze Jazz Time. Ik hoop dat je een beetje genoten hebt van de muziek vanavond. En ik zou zeggen voor straks wel trusten. En hopelijk weer tot de volgende week.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag moesten Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog, maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag en dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Jazztime non-stop. Non-stop jazz uit Nederland en alle hoeken van de wereld.

Thank you.

0: Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much. A foggy day.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van middernacht.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad.
3: Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.